0: mensen, club aan die dier. In zo'n paar mensen hier zie ons wat gebeurt. Dus een partybroek, kom in maken doen. Maar na die party is het nieuws via Hollywood. Ik kreeg boodschap op mijn voeten, kan hij brengen bikini. Mijn pralle rap, ik zet het mensen als die van hier niet. I'm a teacher at the school, and my name is Shirley. I said you call me late, so you must be early.
1: JDN!

Ek vry na nooit, een wonderlijke nooit. Sy woon daar in ons straat. Sy het een fout, een groot, groot fout. Sy wou graag een Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan Bleach, kom, sit by my. Put jou arms om my nek,

vroeger ook naar bal gaan, zonder richting zonnezijn. Zijn gevreed kon niemand eens staan, niet, maar zijn feesten was bekend. Versmokkeld met diamanten, die wat weer omrekenen. Om te varen wat zijn er was, en die wenste te verzijnen. Geen man schijnt.

And that, of course, Chris Stapleton and Celine Dion, The Cross Was Not Enough. Yeah, my favorite song at the moment. But let's continue with some more music. And I'm greeting you, sending you lots and lots of greetings from Cape Town. Good morning. Good morning. Hello, Neil. Hello, Philip, Smurfy, Desi, Leon, Godchild, Sam, and many, many more. Farouk is there. Timba, Likona, Lena. Zwandile is there. Yo, there's a lot of people joined us this morning. And, of course, they've done it via the TikTok page. And, yeah, it is always nice to have you with us. Bye, donkey. Lekker om samen jou te kijken. Ja, ons moet natuurlijk beweeglijk raak. Nee? Ja, ons moet nou beweeglijk raak. Ik weet niet of jij nou al de toon of een voet of een arm of een ietsie daar onder je duvet of je kombers uitgesteek het nie. Hier in die Weeskap is het een beetje koelerig. En ja, morgen, Jack, het is een beetje koelerig hier bij ons, een beetje reen gehad, lekker, lekker, lekker. En ja, het is maar zwaarigheid om in die winter op te staan, zo vroeg in die ochtend. Maar ja, je kan nog zo'n beetje luimer, slaap, nee, niet slaap, nie, net luimer, zo'n beetje lee, nee. En dan gaan ek nou vir jou so'n bietjie muziek speel en dan beweeg jy maar net toe en jy weet so saam met die ritme van die muziek. En so doem, doem, doem, doem, doem. En dan so met die tijd laat jy die been uit en laat die ander been en dan sê jy vrou die of man die moet jou net so'n bietjie ophelp en jy net recht op sit, jy weet. En dan skit jy die koppie, ja, die koppie koffie, ja, en die, ja, ja, enige koppie, kan jy skit, so dat jy net kan wakker word. Ja, het klink allemaal soos ek wel goed gelijk het, toe ek opgestaan. Eers die een been, en toe die ander been, toe die boel lijf, skit die koppie, ja, en doen so'n bietjie oefening kies. Nou ja, kom ons raak beweeg. Tom Jones, hy sê vir ons, love is in the air.

0: Ja, was het lekker. Dat is net lekker iets op jouwstalsie en dat is een van Samuel Keir met opstand tijd ontbijt. Als je met mij vergezeld via die WhatsApp, is jij meer dan welkom. 066-594-4248. En if you are living abroad, shame on you. We are, why not in South Africa? No, I'm kidding. then, of course, plus 27, that's the area code for South Africa. And then 66-594-4248. You're more than welcome. Let me know how things are on your side of the world.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: I do know and I do realize that half of South Africa is most probably still at home and has not left home yet. Something that caught my eye yesterday on some news video chat line, I don't know what you want to call it, the smash and grab has been not so prevalent at the moment, but I saw this video that very recently it happened. They simply just smash your window, grab stuff that's on your seat, and laptops and handbags. So please, all valuables, put it in the boot. Just keep the bare necessities. Yeah, that reminds me of another song, eh? The bare necessities. Dominique, good morning. Goeiemôre. Just keep the bare necessities with you. I actually want to say not even your phone. Put the phone in the boot, link it to your car phone. Rather do that. Don't take any chances. Let's go visit the weather station. So we'll look at the weather, we'll look at traffic, news at 8 o'clock, financial news, etc., etc., etc. That's some of the stuff coming up today, this morning actually.
1: Joostasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, het amper net so vroeg opgestaan soos Neil vanoggend. Môre, Neil. Nou, hulle het 'n waarskuwing en hulle sê onstuimige golwe kan navigasie...
3: Ja, het was 12 uur op 'n Dinsdag en Frikkie was reeds daar. Gisteraan sy selle kleren, ongeskeer, veel jaarsdag haar. Toe tot die dier die dieren loop, skelvleet en handgebaar. Twee shots het sy bestel, een vir hom, een vir haar. Sy het oorgeleen en stip gekyk, ek tot, wat is jou naam? Frik het baie lang net stil geblei, enigmaties, miskien het skaam. Maar eerst toe hy haar persoonlikheid sien, ja, haar persoonlikheid, dra die blaam, het hy opgestaan, hy het stip gekyk, Frik Dievenhagen, is my naam.
4: Fakie Dievenhagen.
3: Twee soeders het toe vier gekyk.

0: konvensie center toe, die middelste baan gaan in die stad in, op daar na tuine toe, Tafelberg, se kabel, sweef kabel, karretjie, daai buitenkant straat loop op, en dan die baan aan die linker rechterkant liever, hy gaan Waterfront toe en Seepunt toe, so kies maar jou baan vroegtijdig, en kom ons gee mekaar dalk een kansie, jy weet nooit, is dalk een buitenlander wat vir ons kom keier, jy weet die buitenlander daar uit Gauteng uit, morgen Gauteng, morgen, so ja, kom ons wees maar net geduldig, en ons gee maar vir mekaar die, give them the gap, my China, en dus dan kyk na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons sê ook baie dankie vir Jimmy Soso vir die borskap vandag.
1: Jimmy Soso, die beter kiese vir een braai.
0: En dan is het amper tijd vir ons breakfast papgooi, maar kom ons luister hier so bykie muziek en ja, wat gaan ons nou vir jou speel? 5 Club 7 met Reach.
2: Opstaan tijd ontbijt op jou stasie.

0: de speerstorie op jou radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jou stasie.
2: Van die kamp tot een Kukenaap, ja. Weet julle waar Kukenaap is? Die tyd is 19 minute na 8. Earth, Wind and Fire. Ja, die elemente van die wereld met Boogie Wonderland.

0: Disney tyd vir jou Jimmy Sous kompetisie. Jimmy's, die beste sous met enige braai.
1: En dit was dan natuurlijk Franje de Plessis daar, ek kan nie ophou kyk en ja, ons het daar gou-gou daar so'n technische dingetjie daar gehad, maar maak nie saak nie. Kus Chameleon met Starre Dank.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat maar bij jou wijs. Wat een omsteer.

0: Oh, hallo, Letty.
1: Meneer Pieter. Hoe weet jy waar ek bly?
0: Wel, hier is van die ouwe blokke woonstelle met ruimer vertrekke.
1: Dit is, ja.
0: Hoe gaan het met jou ma? Ek verstaan sy was in die hospitaal.
1: Hoe weet jy van haar? Het Shirley jou vertel?
0: Sy het soeits laat val, ja.
1: Hulle het bloedtoetse gedoen. Haar medikasie is aangepas. Dit gaan nou stukke beter. Dankie.
0: Is een verlichting, nee. Ek bly om dit te hoor.
1: Waarmee kan ek jou help?
0: Ach, excuse. Ek moes met Shirley die volgende bestelling daggeolies uitgeklaar het, maar sy antwoord nog steeds nie haar voor nie. En potpourri was toe. Toe rij ek so mee naartoe.
1: Kan ons diezelfde bestelling als voorheen aanvraag? Die type daggeolies wat ons aanhou, vlieg van die rakke af.
0: Dankie, jong, jy maak het makkelijk. Ek hoor, jy sit achter Juliana's nieuwe bemarkingsveld toch? Alles wordt ons door sociale media gedoen. Ek is beïndruk.
1: Ach, dis net een stokperkie.
0: Ek het gewonder of jy nie een of ander tyd by Carpe Diem wil inloer nie. Dis nou om my met my

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Hi, that was DJ Dick Smith, Wild Life, ek dink, as ek die mis het die. Maar in elk geval, dit is een lekker liedjie, lekker country song. Maar nie vergeet, elke sondag tussen 3 en 6 in die middag, is het country klanke, waar ons non-stop country muziek speel vir jou. En ja, soos jy country liefhebber is, dis vir jou. En jou boeremuziek program is 3 ure lang van 2 uur tot 5 uur op een saterdag. So lekker boeremuziek. Ek weet, baie van die radiostasies speel net 1 uur of maximum 2. Ons doen het vir 3 ure. Right, nou natuurlijk tyd vir jou 3 in een rij, waar ons vir jou 3 boeremuziek nommerkie speel. So die boeremuziek liefhebbers staan een bykie nader. En ons gaan luister na Ramkat. Ons gaan luister na Soetwijn en die Steelse Tees. So ek hoop en vertrouw jou woensdag, klein saterdag, dis ons braai aand vanavond, gaan nou sommer opgekikker word en jy gaan self in 'n baie beter by wees.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banaan, mijn doof, doof, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Jouw stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouw stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaats.
3: Jouw stasie.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wel, voordat gaan ons hier een stukje muziek gebruiken. Als een kenwijsje voor ons muziekspeeltje. Ons muziekspeeltje natuurlijk bekend als thema en lyriek. Kom ons kijken een beetje of jij vanmiddag die thema kan bepaal. Van vanmiddagse muziekspeeltje is baie makkelijk. Baie makkelijk. Ik denk dat ik hoef enige leidraad te geven. Die leidraad is in die titel van die liedje. Luister baie mooi naar die titel van die liedje. Als ook die lyrieke. En dan zal je achterkomen wat is die thema van vandaag. Is natuurlijk thema en lyriek. Die thema is net één woord. Net één kort woord. Ons gaan eerst eens luisteren naar die muziek van The Bats. Nee? Nou, luister baie mooi naar die liedje. Naar die titel van die liedje. Die titel van die liedje gaan we je zeggen. Wat is vanmiddags thema? En nog meer net daarna die Klipwerf Boerenorkees. As jy na daardie liedjie van die Klipwerf Boerenorkees luister, en jy kan daardie liedjie identifiseer, die titel van die liedjie, dan het jy al klaar die thema. Dan nog makkeliker, die laaste liedjie is een van Kurt Darren. En al drie die volgende liedjies se titel is haar woorde, wat wys op die thema van vanmiddagse thema en lyriek. Onthou ons nommer in Adelie is 061-511-2602, Diezelfde reels geld as vir woorddraai. En ons speel ook vir ons persoon wat heel eers reg is. Net na 5 vanmiddag een baie speciale liedjie van sy of haar keuse. Kom ons laat waai met vandag se thema en lyriek.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, toe, dit is dan vanmiddag ons thema en liriek. Daar is nog een liedjie oor. Ons sal hem nou speel nadat ons die winner aangekondig het. En die deelnemers aan vandag is het thema en liriek. Maar ja, die thema is baie makkelijk. Thema is baie makkelijk vanmiddag in die liriek inderdaad en in die titel van die liedjie. Ons het weggeval met daai een van The Bats, Groen en Goud. En toe het ons net geluister na die Klipwerk Boereorkees met Palen toe. Natuurlijk, die thema is rugby, ne? Onthou daar, rugby. Die laaste liedjie waarna ons nou gaan luister is een van Kurt Nirn, Beter as Hardloop Rugby. Maar baie welkom en baie geluk aan Alta Clarence. Aardewies Poort, en sy is ons wenner vandag van Woorddraai, amper sê ek Woorddraai, sê ek net Woorddraai, en sy is die wenner vandag van thema en liriek, sy aan die woord is rugby, die thema is rugby, en dan in die tweede plek uit die Bloemfontein, uit Bloemfontein in die Vrystaat, Ronel Pieters, sy die woord waar ons soek is rugby, dis die thema van vandag sy thema en liriek. Tot en met ons volgende handelsbreek, ons laaste liedjie in vandag se thema en liriek, Kardern, mooier as hardloop rugby.

net heerlijke muziek voor jou tot en met 5 uur vanmiddag hier in ons programma. IJswaarts aan het einde. Ons gaan nu kijken naar die verkeer weer eens lang. En dan nog muziek tot en met 5 uur, dan is het nieuws tijd. En ons kijken ook daarna, direct daarna, naar streeks weer. Maar ons gaan eerst kijken naar die verkeer. Hier die verkeersverslag aan ons verschaf, dear iTraffic.

0: Bracht hij een naam van Jan Blom, die Tangerine Man. Aangevraagd door die winnaar van vandaag is het thema in Lyriek. Dus natuurlijk Alta Clarence hier van Arabisch Poort. Welke dan Alta. Goeie keuze voor muziek. Waai, dank je voor je deelname. Nou ja, ons gaan nu kijken naar jouw streeksweer. Dus die weer in al drie betrokken streken wat hier die programma ontvangt. Kaapstad, Brackenfell, Hartbeespoort, Poort, Noordwest en Riebeek West. Daar in die Westkaap. Kom eens kijken wat die weer gaan doen voor die volgende paar dagen. Ons begin eerst hier in Hartbeespoort. Hier in ons eigen omgeving. Hartbeespoort, morgen donderdag 10, maximum 23. Ook weer een relatief niet slechte dag morgen, wat die temperatuur dan betreft niet. Vrijdag wordt lekker zonskindag voorspeld, ook 11.21. En dan reen weer wat in die vooruitzicht is voor zaterdag. Zaterdag wordt reen voorspeld, kan je geloven, van Hartbeespoort 10, maximum 21. Zondag 10, maximum 20. Kom eens kijken gauw vinnig naar die andere streken. Brackenfell in Kaapstad. Voor die luisteraars van jouw stasie. Donderdag 10, maximum 21. En die zonnetje gaan skyn. Vrijdag 10, 21. Zaterdag 13, 18 gedeeltelijk bewolkt. Zondag daar die koue front. Reen weer voor Brackenfell. Minimum van 8 en een maximum van 13 met reen. Dan is zaken dan Riebeek West. Luisteraars van Riebeek Valley Radio of Riebeek Valley Radio dan. Morgen donderdag die 25e juni. Daar in Riebeek West 11 minimum, 22 maximum. Die zonnetje gaan schijnen. Vrijdag 11, 22 gedeeltelijk bewolkt. Zaterdag 12, 19 gedeeltelijk bewolkt. En dan daar diezelfde koue front wat ook te bespieren is daar in Brackenfell. Is ook in Riebeek West zondag minimum 8 met een maximum temperatuur van slechts 13. Rechte winter, Kaapse winterweer. Wel, is dan al wat jouw streeksweer dan betreft. Dit was jouw streeksweer. Kom ons neem een handelsbreek en dan is het tijd voor Nieuwsfocus.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunedew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltje prop vol gezondheid. Beschikbaar bij alle apteken.
3: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM.

0: Ja, ons kyk sommer na al die streke. Ons eerste verslag wat ek hier voor me het, ek wil net gevindig seker maak, wat is die nietste, want het lyk vir my, dit is nou verkeerd nies wat nou deurgegee word, maar hier kom iets deur van Gauteng of die R21 in een suidelike richting. Nou, dit is die R21, die afrit vanaf Atlasweg. Een stilstaande voertuig blijkbaar gerapporteerd daar op die R21 suid, daar by Atlas, rij net versigtig, daar is een baan uit die drie gesluit. Die N1 Pretoria Hoofweg in een noordelike richting, die afrit vanaf New Road, stilstaande voertuig op die N1 Noord net na New Road. Die N1 Westelike Verbygang in een noordelike richting, dis die afrit vanaf Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Noord net na die afrit vanaf Rivonia. Die N1 Westelike Verbygang weer eens Noord hierdie keer, dis die N12 Oos-Marokka Verbygang, stilstaande voertuig op die N1 Noord net na Marokka Verbygang, so ry maar net versigtig daar. Die R21 in een noordelike richting, die afrit vanaf Griffithsweg, stilstaande voertuig op die R21 Noord, net na Griffiths. Nou, lyk my is al wat die verkeer aan betref nou, hierdie keer net uit hierdie provinsie het ons dan verkeer gekry, verkeersnuus. Dit is dan 22 minute na 5. En ons gaan nou muziek maak, tot en met 5:30 se kant, dan is het tyd vir sport nuus. Hier is Pieter Markatu met Swipe Rechts.
1: Hallo vriende, Pieter Markatu hier, en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

is Kyns voor 6 hier op Jougensding Radio. Hy is waar Samadain is 6 uur kant nuus tyd, jou laaste nuus bulletin van die dag. Volg om 6 uur vanaand, heerlike muziek tot en met dan, as ook as daar miskien een boodskap is, of een speciale liedjie verzoek, kan ek het vir jou speel, ons doen dit kits versoeken. Dus tot en met 6 uur bar. Hier is iets wat ek vir jou wil bring uit vroeger die jaar uit, Danica Jade, se Butterflies. En ons kyk of ons ook vir jou kan speel CJB Junior, en dit is Take Me Back. Bly geskakel en dankie vir die saamkuier.

XFM, Nies. Dat is een hartelijke goede hand aan jou. Er is op die kop 6 uur en tijd voor je hand Nies op Hartis FM, jouw station in Riebeek Valley Radio.

Vanavond in Junis op je gunstige radiostatie. Die ANC heeft bevestigd dat hij zijn aanzoek teruggetrekt om deel te nemen aan die hofzaak over die artikel 89 paneelsverslag over die Palapalezaak. De ANC gaat dus niet meer deelnemen aan die aanzoek voor de herziening van die verslag niet. Volgens die verslag is daar prima facie gronde waar die parlement kan overweeg op president Cyril Ramaphosa in een staat van beschuldiging te plaatsen. De herzieningsaanzoek zal in september maand aangehoor worden. De commissaris van die Matlange Commissie Sandile Kumalo het die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanasi gewaarsku om nie speletjies te speel nie en om die waarheid te praat. Makwanasi, wat voorheen voor die commissie getuig het, het ontken dat hy getuie K ken, maar het later gebieg dat hy haar wel ken. Getuie K het gister aan die commissie gesê dat sy en Makwanasi een romantische verhouding gehad het. Sy het om betrek by die diefstal van edelstene in Kalani in Johannesburg in 2023. Kumalo het Makwanasi oor die kole gehaal en gemaan om die waarheid te praat. Twee mense is vanochtend in Westbank in Mamasbury doodgeskiet en drie mense is gewond. Een van die slagoffers is een vrou. Die politie glo dat die aanval met bendebedrywighede verband hou. Volgens die politie het die slagoffers binnen een erf gestaan toe verdagtes in een wit golf op hulle geskiet het. Die vier het daarna gevlug. Twee verdagtes is in Verleni en Kaapstad in hegtenis geneem nadat hulle betrap is met dwelms met de geramde waarde van R900.000. Een politiewoordvoerder sê beambtes het tijdens een klopjag vroeg vanochtend onder meer afgekom op tik cocaïne, mandrax en contant. Een 51-jarige man en een 29-jarige vrou is in hegtenis geneem en sal binnenkort in die Blue Downs Landroshof verskyn. Het departement van Binnenlandse Sake het sy diens om slim identiteitsdokumente uit te reik na meer as 200 banktakke landwijd uitgebrei. Dit is 'n toename van 73% in net meer as 3 maande. Departement sê meer as 250.000 mense het sedert die bekendstelling in maart die diens gebruik om hulle groen identiteitsboeke te vervang. Sowat 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik nog die ID-boeke wat hulle kwesbaar maak vir bedrog. Die minister van Binnenlandse Sake, meneer Leon Schreiber, sê die implementering van die diens waarby handelsbanke betrokke is, is die grootste uitbreiding van dienste by Binnenlandse Sake sedert 1994. Die auditeur-generaal Tsakani Maluleke sê daar was minder munisipaliteite wat verlede jaar uit het verslag ontvang het waar daar geen opinie was nie. En nou buitenlandse nuus, Hezbollah uit Iran sê herniede samensprekings met Israel in Washington verwerp. Libanese ambtenare hou echter vol dat onderhandelinge sal voortgaan ondanks Hezbollah se teenkanting. Die samensprekings sluit in 'n voorstel vir gebiede waar Libanon in beheer is en 'n tydsraamwerk vir Israeliese soldate om te onttrek. Die Israelse minister van verdediging Israel Katz hou echter vol dat Israel nie die gebied sal verlaat nie, al pas die VSA druk toe.

die prachtige liedje waar ons dan geluisterd het, was Racy geweest in die 80er jaren met Some Girls. Wel, daar die mensen kon lekker zingen op hulle dag, hoor. Het is nou 13 minuten over 6, kom ons kijk gewoon naar morgen se weer. Dat is jou minimum maximum temperatuur aan ons verskaf. Dit is aan ons verskaf dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst.

0: Oh, dat is een mooie lange daar van Bos of Arends. Hè? En dit was die prachtige liedje Arends. En hij denkt natuurlijk zo rukkie geleden voor ons komt keer. Hier bij Hartie FM, Bos of Arends. Wel, dus de tijd om te kijken naar die verkeer voor die laatste keer vandaag. Dus net die na blij en gerust en geskakel. Ons kijk vinnig wat op die paai aangaan. Hierdie verkeerverslag aan ons verskaf deur natuurlijk iTraffic. Wel, net gevinnig daar die verkeerverslag oopmaak hier by my. En dan kijk ons gevinnig naar die nietste verkeer. Als jy veel op die paai aan die gang, KwaZulu-Natal, die N2 Noord in een noordelike richting, dus die afrit vanaf die N3, daar was ongeluk op die N2 Suid, dus net na die afrit vanaf Umgeni, die buitenbaan, lyk my is iets wat versper daar. Dan die N3 Suid, afrit vanaf Ellen Payton Road, stilstaande voertuig op die N3 Suid, daarby die afrit by Market Road, die linkerbaan is totaal versper, dan ook die N3 Suid nog steeds in die suidelike richting, hierdie keer die afrit by die M7, stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, by daar die afrit by die M7, die rechterbaan is gesluit, ry asseblief voorsichtig. Wel, op die stadium lekker meer, is al wat die verkeer aan betref, ek probeer net gauw kyk of daar ander dringende verkeerswaarskuwings is, wat nou tans deurgekom het. Hier in die Ooskaap het ons iets gekry, maar dit is een stilstaande voertuig, dit is nie ernstig nie, so ek gaan nie veel daar oor nou met jou gesels nie. So dit lyk my dis al wat die verkeer aan betref. Daar is geen ander verkeersalarms wat gemaakt is op die laatste stadium van die dag nie. Dit was dan ons laaste verkeersverslag van die dag. Muziektijd, onder as die vanavond kunstenaar drie spelling het heerlijke muziek tot en met groetijd. Hier is The Sweet met Funny Funny.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Van de baan van Elton John, Candle in the Wind, uit het jaar 1997. En nu komen we bij ons laatste twee Afrikaanse liedjes. Wel, zo'n beetje terug in tijd op de Afrikaanse muziekfront. Bless Bridges en natuurlijk Rieke Kiesenkamp geniet. En daarna is het goede tijd.

0: Ja, dit is dan die einde van het programma. Ja, einde van het programma met Anke Brik. Ons het zo lekker keerspel gehad hier van Oor-Afrikaanse muziek. Kreeg een kies in kamp. Hoe kan toe kan net voor dat Blis Bridges met mijn hart is in vlammen. Bring ons in die einde van het programma. Dank je voor je saamkuier. Die langste 3 uur was heerlijk samen met jou. Maak morgen weer zo. Maar morgenochtend moet ik net zeggen, ik sta in voor Wimpie Botha tussen 6 en 9. Je is baar welkom om aan te sluiten bij die Anders Breakfast. Want uit tussen 6 en 6:30 doen ons daar die gospel half uur. En dan kuier ek gewoonlik saam met jou tussen 6:30 en 9:00. Wel, morgen gaan het dan my beurt wees om in te staan vir Wimpie in die Anders Breakfast op die donderdag 25 juni. Kry jou dus morgen 6:30 voor die radio. Wel, ek wens jou heerlijke nagrus toe en baie mooi aand en mag dit met jou goed gaan. Dankie vir jou deelname aan vandagse muziekspeelikies en dankie vir die boodskappe in Erlee. Ek waardeer dit oprecht. Net na die handelsbreek speel ons uit met een uit die 60er jare soos gebruikelijk. Vanavond 1910 Fruit Gun Company met Indian Giver. Van my kant af tot morgen. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dit was vir Police wat vir ons gesing het Every Breath You Take. Dit is nou mooi gewees. Kan jy sien, ek speel vir jou vrijdag aan muziek, jy kan nou lekker begin ontspan. Dit is muziek wat, maar as ek het opsit, dan bring het vir my lekker vrijdag aan het gevoel, want ek gaan nou net die vierkie aansteek, of ek het al die vierkie aangesteek. So, dan is het lekker muziek om na te luister. Ek hou ons van muziek, ek het nou redag een program daar oor gehad, waar die drie vereistes het, van het moet dan, die woorde moet daarom goed wees, en hy moet een mooi wijsie hee, en dan moet hy ook ons nou ritme hee, specifieke ritme. Hierdie staan stop muziek, sikkel ek een bykie, maar, hier is nou ook al baie mooi voorbeeld van so'n liedjie gewees. Dis tyd vir Braai Ankeier by story, altyd so rondom 9 uur, dan vertel ek vir jou oorspronklike story. Baie keer is het by eie story, van Hans' story, is die story van Wynand. En Wynand het ek al baie mee saam motorfiets gery, hy het baie al saam met my gaan toer, of ek saam met hom, en ons het al die heerlikste uitstapjes gehad, en so ongelooflike, weet, positieve mens, en het is altyd lekker om in sy geselskap te wees. En so het paar jaar gelede, toe het ek en vriend Kraai het ons motorfiets gevat, hy het daai tyd nog daar in Mamesberg omgewing geblei, en ons het nou vir hom gaan kuier, en dit was nou so'n lekker kuiertje daar, waar hom gaan koffie drink, en so in die kuierheid, hy het ook nou, weet, vir ons stories vertel,

Nou, ek nou net vir jou waarskie, hierso gaan dit nou rof raak. Hierso is The Pet Mode met Marilyn Manson. Is jy nie daarvan nou, vergewe maar. Ons doen ons mis, ons op bykie, elke liekie het een story, en elke story het een liekie. Dat doen ons betekens ek het anders, die type liekies. Hierso is een van hulle. Miskien nou hier daarvan, kom ons kyk maar.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Theodore Flaptis, Jacob Melberblin, Susa Berg, sceptisch op die ogen, maar ik denk dat het realistisch is, zoals die bloed en zweet en tranen, waar die leden nog kan vaag. Dromen, slechts spoken.

0: Value Break and Flash. Your break and flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

verdween. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, in rierige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.